0: Leon Schuster en DJ Spakiza. Is DJ Spakiza, dat ons die naam.
1: Soos de sister Bettina se neefie.
0: Iemand sê, hoor hier daar saam met een ou wat rugby liedjies kan maak. What a legend, great song. Iemand sê, lekker boys. Iemand sê, dis fantastisch. Nou sê ek lus vir rugby.
1: Ja.
0: Iemand sê, yes, hierdie liedjie maak my ore seer.
1: Nee.
0: So daar het jy...
1: Die kinders kan vir ons, hulle is nou in die motor, stuur al vir ons een voice note man, stuur vir ons een wattie, sê vir ons, hoe voel jy, wat gee en dat, hoe voel jy oor om Leon se liekie? Stuur vir ons een boodskapie, ons speel het op die lig.
0: Is die Springbok rugby sonder om Leon?
1: Nee.
0: Dit is ook om Bafana nog nooit iets gewen het nie, want Leon het nog geen song vir hulle gemaakt nie.
1: 100%.
0: Spiekie tyd. Ola het seker al, maar Bafana het verloor gestrand, eergestrand. Maar was het ons gestrand?
1: Ons het gelijk op gespeel.
2: Ons is nog in die
1: competitie. Ons is nog levendig. Ons gelijk op
0: gespeel. Voel soos een verloor.
1: Ek het een shot gesien gister of vanochtend of gestrand laat waar die vrou sê, dis een bekende komediant, sy sê, nou sit ek kyk sy nou die sokker, en vraag sy, where is Sia? When is Sia coming on? Dan sê sy, daar was nog nie, niemand het nog drie gedrukkie, wat gaan aan?
0: Ja.
1: En toe vraag sy, is dit nou voorbij? Maar daar is nie punte aangeteken nie. Hoekom kyk ons hierdie?
0: Ja, ek moes vanoggend ook luister in die gymnasium badkamers.
1: Ja.
0: Na manne wat nou die sokker bespreek. Maar dis ouens wat in hulle lewe nog met die sokker game gekyk. Die een sê, hy kan nie verstaan, waar kry hulle hierdie africhter vandaan nie? Die goeie broers, wat die beste coaches wat ons gehad het in die laaste twee dekades. En hy sê, hy kan nie verstaan, skop net die ding vorentoe. Ek bedoel, hoe moeilik is jou werk? Jy moet net die ding vorentoe skop. Verstaan nie, bietjie nervous, maar ek bedoel... En luister ek na die geniuses, en ek vir myself, mense, volgende jaar vat ons een klomp gewone middelklas Afrikaners saam.
1: Ja.
0: En ons gaan sit vir hulle in een span.
1: Okay.
0: Voor die Bafana kritiseer. Ek hoop jy was al op een sokkerveld. Mm. Maar ja, die gelijk op uitslag is nie goed vir ons nie. Dit sit ons op die drempel van diskwalifikasie, of van wat nie diskwalifikasie nie, wat uitval.
2: Ja.
0: Ons sal ons laaste wedstrijd moet wen, en dan hoop vir een paar ander resultate wat ons kan toegaan.
1: Ja.
0: Soos hulle dit noem, dis Bafana wiskunde. As jy wacht vir een paar ander somme om te klop, en dan hoop jy het nog een kans.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
4: jou persoonlike beseringsregspesialiste.
5: Bok Radio. Afskop verkeer.
1: So die genote tonnel is oop en een ingaande en uitgaande vir voertuie en vragmotors. Ongeluk gewees op Jake's Gerwel en Klipfontein in Vanguard. Dan Rode Bloem omgeving, daar was een ongeluk op Rode Bloem in Woodstock, twee motors betrokke, geen beserings daar nie. Voetganger betrokke in ongeluk op die hoek van Vikingweg en Jake's Gerwel in Epping. Voor nog een voetganger betrokke in ongeluk op die hoek van Voortrekker en Jake's Gerwel in Goodwood. Dan druk verkeer N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande en M5 noordwaarts by die N2 ingaande afrit is daar ook druk verkeer. As jy enige iets teekom op die paaie, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
5: Afskop verkeer.
6: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
7: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou eenstop elektriese supermarkt. Van LED belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en een netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en prijse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
8: Technologie het baie verander van my Bruce Byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
9: Hi there.
8: Sit aan die swembadpomp.
9: Sure.
8: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
9: I can do that.
8: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met Smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan Smartsync.

0: Sport vir vanoggend, ons doen het later vanmiddag weer met Zian, Reinhard en Monique, wat Agskop Sport aanbetref, groet ek jou tot maandag, en dan van ons kant af, of van my kant af, een wonderlijke Vadersdag vir al die sportmanne, omdat ek nou maar sportkapasiteit het, so sportmanne geniet het, geniet elke oomblik, en as jy morgen hardloop, ek sien jou in Saldanha vir een halfmarathon.
1: My vriend, baie dankie vir jou tyd, ek waardeer dit, jy moet een lekker naweek hee, lekker hardloop, ons gesels weer maandag.
0: Yes, dankie.
2: Afskop Sport.
3: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: The XXL Savings Championship is here. And with Checkers, everyone can save. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Rye Pack, 16-piece for $64.99 per kilo. Crystal Valley Salted Butter, 500 grams, 2 for 139 rand. And Nescafe Classic Instant Coffee, 200 or 230 grams, any 2 for 219 rand. Valid until 21 June, only at Checkers.
5: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kjaardstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings. Of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
2: 98.9 FM Bok Radio.

is Bok van Blerk vir jou voete en warm liefde, amper tyd vir jou plaaslik in die son. Onthou, jeroslive.net is waar jy bespreek vir Elof se vertoning. Ja, Elof is hier so, môre 20, saterdag 20 juni, gaan bespreek dan by jeroslive.net. Ek is amper seker daar is nog so paar kaartjies beskikbaar, maak een lekker keier daarvan, bring jy familie en vriende, en kom geniet een heerlijke aand hier by jeroslive, met Elof môre aand, is jeroslive.net. Dit is John Boucher, die konings van helden.

Lekker klank of jy hier op vrijdag morgen, het is amper vrijdagmiddag, hoop jy het een heerlijke naweek wat vir jou voorlê. Is by Bok Radio, Bok TV, wereldwijd, bokradio.co.za, Bert is wat instaan, Filelu, sy is maandag weer terug. Bekie later, Frans Kook, nou jy is Lea, maak my dag.

0: met jou. Kom kuier saam met Bok Radio by Reeds Belville hierdie Saterdag. Jaco de Villiers bring die beste musiek en spesiale aanbiedinge. Die Citroen C3 Max 1.2 manual se normale verkoopsprys is R264.500, maar hulle prys is net R199.900 wanneer jy die Reeds Belville finansier. Die Citroen C3 Aircross Max 1.2 Turbos Auto se normale verkoopsprys is R371.500, maar hulle prys is net R319.900 wanneer jy die Reeds Belville finansier. Kom toets bestuur 'n Citroen en staan die kans om een van 5 geskenkpakke te wen. Dit en vele meer by Reeds Belville hierdie Saterdag tussen 10:00 en 12:00. Of skies tog eerder tussen 10:00 en sommer 2:00, lekker 4 ure daar by Reeds Belville hierdie Saterdag kuier saam met Jaco Leers.
1: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Lay's potato chips 120 grams, any 2 for R42, Pacoma Wheatbix 900 grams for $52.99, and Lancewood Gouda or cheddar cheese 900 grams for $129.99 each. Valid until 21 June, only at Checkers.
2: Yeah.

0: zijn wonden in lek. Ja, je trekt geraaid, dat ze blijven u op lek.
1: Heila!
0: Jij weer dan.

0: is Wenzel, ernstig een van my gunsteling liedjes. Een van die lekkerste liedjes om op te dans. Dus wie krijg je beter alternatief? Wok Radio, die gewoon van 9 FM. Is nou zo 14 minuten over 5. En hier is Uitklok. En hier gebring hier in my theater, Zian, Monique en Reinhard. Somdeel tot met 7 uur. En een van ons is blijkbaar blauwbol.
1: Maar ek kom van die noorde af, so ja, ek was toch al redelijk.
0: En ek nou heel wat blauwbol ondersteuners wat my uitskel. Maar toe krijg ek hierdie een.
2: Hi Bok Radio.
0: Hallo.
2: Ek is ook nie een blauwbol ondersteuner nie, maar ek is toch trots dat die blauwbulle dit gemaakt het tot die finaal. En ek dink dat een slechte sportman gees om nie een blauwbol liekie of twee te speel nie. Net
3: kijk,
2: om hulle te
3: motiveer
2: en hulle te ondersteun.
1: Julle was redelijk in die kant.
2: Suid-Afrika.
3: So net gesê, hulle moet dit verdien.
2: Ja, hulle het tenminste deurgedring tot die finaal om goeie burgers van Suid-Afrika te wees. Dink ek, een liekie of twee kan hulle net goed doen.
1: Ek dink hulle het dit verdien. Die feit is, hulle is in die finaal.
3: So,
1: ja. Ek denk so. En ek moet sê, ek hou nogal van die feit dat die luisteraars bykie vir Zian goed laat waai op die WhatsApp lijn hier so.
0: Ek sit en sweet hier so. Ek weet nie van twee nie, maar weet jy wat?
3: Gaan ons dit radig doen.
0: Weet jy wat?
1: Wat gaan jy doen?
0: Kom ons doen het.
3: Jo, ok, so as jy blauwbol ondersteuner is, sit dan nou maar jou speaker by jade.
0: Ok, is jy gereed groot aand, 8:30? Groot finaal, hier is hy vir jou.

0: Sangskille, Radio Raps vir jou, Bok Radio, Bok TV, ek leef en nog besig met die.
1: Hoorie, wat doen ons hierdie week? Die blikkie game, 5 second rule of a quiz?
0: Wow, relax, ons gaan het uitfigure.
2: Wat probeer ons uitfigure?
0: Ons game with no name.
1: Ons game with no name word nou met trots gebring deur The Ground Meat and Deli.
0: Lekker, en ons kyk nou oor die volgende paar weke of jy slimmer is as die boksspan. Ons Herman gaat, het gedink dat hy kan vir Wimpie aanvat vandag in 80s, 70s en een bykie 90s bok trivia.
1: 1% 90s.
0: Okay, Herman het 3 uit 10 gekry, so nou die beurt van ons kaptein.
1: Joe.
3: Okay, Wimpie, voor ons begin, wat was jou kennisveld?
0: Oh, verkeerde 1.
1: Oh, ek kan nou net sê.
0: Hy het vergeet, oké, okay, hier is die rechte 1.
3: Vraag 1. Watter toekenning het die Springbokspan in 1970 ontvang en is oorhandigd deur staatspresident J.J. Verschuur?
4: Dit is die staatspresidents toekenning.
3: Vraag 2. Wie was die kaptein tydens die Springbokke se 1981 Nieu-Zeeland toer?
4: Reinhard Plaasen.
3: In 1977 het die Commonwealth die Glen Eagles ooreenkomst geteken wat sportinteraksie met Suid-Afrika afgeraai het. Wat een tour is gekanceleer as gevolg hiervan in 1979?
4: Dit sal wees die waarschijnlijk die Britse Leaves. Nee, dit was in 80. 79. Ek sal raai Engeland.
3: Vraag 4, wat iconische Springbok slot, wat sy laaste toets in 1971 gespeel het, is later aangewys. Mooi. Vraag 5, ten wat turende span het die Springbok in 1974 een dramatische 3-0. Mooi. Hoe wees die vraag klaar te maak, jy so op het. Vraag 6, wat bekende Springbok loskakel, wat later as africhter gedien het, het in die 80s naam gemaakt? Vraag 7, op wat stadion is die beroemde 1985 toets tussen die Springbokke en die All Blacks?
1: So hier het hy my gekorrigeer?
3: 85.
4: 85? Al was hier toets in 1985.
3: Dan het een seker persoon wat my gehelp het hiermee gejok, Johan.
4: 95 is waarschijnlijk die World Cup final, dit was alles paard.
3: Kijk, so, vraag 8, wat bekende Springbok achtste man en kaptein is in 1979 aangewys, mooi, as SA rugby speler van die jaar. Vraag 9, die Springbokke het in 1976 een thuisreeks teen die All Blacks gespeel. Hoeveel toetse het die Springbokke in daardie reeks gewen?
4: 3-1.
3: En dan vraag 10, wat Springbok center uit die 80s en vroeg 90s? Dit is Donnie Gerber.
0: Oké, hou Wimpie.
1: Hoor, ek hoef jy is die vraag klaar te gemaakt het hier. Die ouwe is so op het.
5: Maar luister, hy is so op het, dus, ons moet wel noem, Wimpie het rarig nie geweet, wat is die vraag nie? Dit is letterlijk hoe hierdie man antwoord.
0: Wel, hy het die thema gekies, so hy kon homself bykie voorbring.
1: Ja.
0: Maar dit is die game wat ons speel.
1: Ja, so hy het 9 uit 10 gekry.
0: Ek
1: moet erken, ek het op die oomblik vir hom gesê 10 uit 10, want ek het misgetel, maar hy het 9 uit 10 gekry.
0: Ok, well done. So Wimpie en Triple H Deploy verdedig hulle titel as een van die slimmer lede van die volksman.
1: Yep.
0: Maar die vraag is volgende week, nieuwe week, nieuwe dinge, nog naam op die boord, Martin, Jolandi, stem, jylle afskopspan, is daar vir jou om uit te vat. Is jy slimmer as hulle, en ook van die ander boksspan lede. R1000 geskenkbewys van The Grounds Meat and Deli op die spel.
1: En sommige naweke vra vir iets besonders by The Grounds Meat and Deli, kan jy jouself bederf met beesfilet. Sag, maar, en elke happie werd teen slechts R299.99 per kilogram. Of kies een porkbelly met bros, kraak, vel en vleis, wat sommer uit mekaar val teen net R99.99 per kilogram. Wat ook al jou smaak is, kom kuier by 76 Edward Street. The Grounds Meat in Delhi. Traditie, proe net beter.
0: Sit jou sport aan die kom, ons is 7 minuut wat laat. Ons gaan nou daarbij uitkom, wie is 10 om ons daar te kry met pas en los.

0: meer inligting. Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede. NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
2: Van jou gemeenskap.
3: Hey!
2: Bok Radio, ook op Bok TV.

uitlok is met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kelsrivier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

The Queen of Hearts, Bad Boys Blue. Amper 15 minute oor 9 en die WhatsApp lyne gons vanaand. Julle hou my lekker besig. Ongelukkig kan ek nou nie eindstryd die hooftelling doen nie, want dan is ek al lank al by die huis. So ons doen halftyd tellings en hier nog enetjie deurgekom. Dit kom van Benny. Goeienaand, Brent Bulle 23, die ure 8. Lekker musiek. Hier is nog een lekker enekie. Hallo Brent, halftijd, Bulle, Lenster, Bulle 7, Lenster 13. Maar glo Bulle gaan dit deurtrek met een wen. En dit kom van Herman. Baie dankie Herman. Hier is nog een hele paarkies wat ek baie graag wil lees. Kom ons karaoke, 15 minute oor 7. Hier is jou liedjie natuurlijk wat jy moet sing. Daar sy 074-2009-89. Stemboodskappe nie langer as 25 sekondes nie, asseblief. Baie, baie dankie. Hier is Tina Turner met Private Dancer.

0: She's in love with you. Bok Radio, Bok TV 20 voor 8. Weer eens, baie dankie aan allemaal wat vanavond lekker deel geneem het. Kom ons karaoke elke vrijdag die heel eerste uur. Wel, ons gaan die tijd mors nie. Hier is jou, ek wil amper sê wenner, maar kom ons voeg die S achterna by wenners. Hier is hulle.
1: Ooh, baby, do you know what that's worth? Ooh, heaven is a place on earth. They say in heaven, love comes first.
0: Daar sy, lekker wijnproever, jylle twee, wat jylle sommer morgen kan gebruik, ons stuur dit nou deur. Bly ingeskakel, die WhatsApps kom nog steeds deur vir die halftyd telling tussen die Bulle en Leinster en ons gee daar weer een lekker wijnproe weg. Ons gaan voor en toe nog lekker musiek, goeienaand. MUZIEK

The Logical Song, Supertramp, lekker hier, Bok Radio, Bok TV, 7 minute oor 8. Amper tyd vir die groot wedstrijd natuurlijk in die VRK URC, United Rugby Championships, die bulle teen Leinster so oor 20 minute. Tweede uur, natuurlijk in die heel eerste uur kom ons karaoke. Deelnemer nommer 1 was die wenner gewees, een lekker wijnproe daar vir twee mense. Hier het nog een lekker verjaarsdag boodskapie ingekom. Een vriendin Susan van Veldruf in Weskis, wat die 25ste verjaar, mag jou speciale dag gevul wees met liefde, vreugde en kostbare herinneringe. Dankie vir jou vriendskap omgee en die mooi mens wat jy is. Jy bring soveel lig en geluk in die lewens van almal rondom jou. Ek bid dat die Here jou ryklik sal seën met jou goeie gesondheid, geluk, vrede en baie liefde in die nuwe lewensjaar wat voor lê. Mag al jou drome en begeertes op sy perfekte tyd waar word. Geniet elke oomblik van jou dag. Jy verdien net die beste. Mis julle met baie liefde en waardering. Dit kom van Hetty en Willie. En natuurlijk, een bykie vroeger het ons gevra vir die halftijd tellings. Kom ons kyk, wie gaan die wenner wees, Bille en Leinster? En soos genoem, ek kan nou nie die eindtijd doen nie, van die tijd is ek al lang al by die huis. Maar kom ons kyk, wie gaan wen? Rymklets nog op pad, jou woorde vanavond, ons begin nou al reeds. Bille gaan vir Leinster. Doikie, doikie, doikie. Jy voltooi die gedeelte, Zeeanse gedeelte was. Bille gaan vir Leinster, sonder skaamte, verpletter. 074-2009-89. Hier is nog lekker muziek, jou kanaalspartijkie, John Travolta, Summer Nights.

Ons gaan lekker kaalvoet sokkie. Dit is Kurt Darren net hier op Bok Radio, Bok TV. Die aan skof, saam met my Brent Wayne de Wet. Die URC finaal vanavond natuurlijk. Nog so 5 minuut om te gaan tot en met die half tyd. Dit is Leinster 22 met die bille nog geen telling op die telbord nie. En dit wil sê, dit beteken dat niemand die telling reg gekry het nie, een bietjie vroeger. Hier is jou tweede liedjie keuse vanaand, Klipwerf, dit is niks anders as Pangelang.

Kwaaitjie, prop, Bok Radio, Bok TV, jou graaswaardtyd elke Vrydag van 7 tot en met so 10 voor 10. Spoegwolf op pad met Silver Elvis Blue, toe ons jonk was.

Elvis Blue met Toe Ons Jonk Was, en daar het Lenster nou weer 3 gaan druk. Dit is 27 Lenster, en die Bulle nog geen telling op die telbord nie, en dit is natuurlijk die tweede helfte. Wel, wonderwerke kan gebeur. Van my kant af, Brent Wayne de Wet, jy moet lekker naweek hou. Geniet die Springbokke môre. Ek kuier weer saam met jou maandag van 7 tot en met 10 voor 10. Tot ziens.

kantoor meubels te koop behoort nie so frustrerende wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskoons. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

altijd lastig, maar mijn woorden, mijn vals gitaarakkoorden van klein. Waar mijn schel, waar al mijn kleren,

synchroon. In oorsprong van mijn herkomst, in waar vandaan ik kom. In waarvan of ons ook uiteindelijk zal vertrekken. Is je bezig om te leven, of is je bezig om te sterven?

gemak, ek het geland, ek het gesorg, ek het volhard, ek het gevaar.